0: in, bro.
1: Ja, dan krijg je al meteen de tief.
2: Ja, druk.
3: Is goed, ik zal er niet aan jou, hoor.
2: Ik ga erop letten.
4: Ja, druk. Ja, staat meer druk. Klopt. Ja.